It's coming in balance. Voor je lang ook doen. En die slijs vind je dan al. Want zijn slijs en staan. Want ik raak weer de lucht.

breng de bieden net om. Breng de bieden net om. Nooit breng de bieden net om. Weet zo'n schrikstoel dat daar gedroomd.

Ui, die staat op minnen, en daar staat op vrouwen. De ene der wil vliegen, en de andere der wil wandelen. Dat jooi, die had plezier.